0: Op de zevende speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar gisteravond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen.
1: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij de zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer nog. Het is helder vannacht en ook fris. Minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig straks, nadien wat stapelwolken en het is wel zacht met maxima overdag tot 22 graden. Ook zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik er terug. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel. The party never stops.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de pers is de golf bij het Iraanse eiland Kach is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de New York Times. En dat op basis van satellietbeelden. De olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over. Op het eiland Kach bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal. En die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kach. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bestraft met een boete van €500.000 voor een incident op de training. De 2 raakten verwikkeld in een vechtpartij na een ruzie. Valverde liep een hoofdwonde en hersenschudding op en kan 2 weken niet spelen. De 2 hebben intussen hun spijt betuigd en ze zeggen ook de gevolgen van hun gedrag te aanvaarden. Valverde schreef op Instagram ook nog dat vermoeidheid en frustratie na de laatste wedstrijden een rol heeft gespeeld. En dat zulke conflicten meestal intern worden opgelost. Maar omdat het sportief niet goed draait, wordt het opgeblazen. Er is ook echt gevoetbald. Op de 7e speeldag van de Euro Playoffs heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog geen enkele wedstrijd winnen en gaf voor de tweede week op rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de resterende wedstrijden.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Standaard staat voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs. 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen zondag nog in actie en Leuven blijft laatste. Het is helder en fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig, we krijgen later stapelwolken en zachte temperaturen tot 22 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basis in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein en hebben ze geen doel geraakt. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar dan aan deelnemen. In de Perzische Golf bij het Iraanse eiland Kargh is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de krant The New York Times op basis van satellietbeelden. Die olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over zo'n olievlek. Op het eiland Kargh bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal en die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kargh. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld. En zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei hij en schreef hij.
2: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
1: Een fragment uit die videoboodschap. Het was een heel filmpje. De verjaardagskaart werd dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. En daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Het weer nog, het is helder en fris, rond 5 graden de komende uren. De dag begint zonnig en later volgen dan wat stapelwolken. Het blijft wel zacht overdag met maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we een beetje hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Studio Brussel live.

0: Het is 5:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op en ze kwamen zo met elkaar in botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. Beide slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuur van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daar aan deelnemen. Sport. In de play-off finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik. Dat gebeurde in 5 sets. Roeselare speler Stijn Dulst was tevreden.
1: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
0: Mazeik won de vorige 2 wedstrijden. Daardoor staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Mazeik. Wie het eerst 3 keer wint, is kampioen. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in de Steengoed Arena van Mazeik. En dus dan kan Mazeik eventueel kampioen worden. Voor het eerst sinds 2019 zou dat dan zijn. Het weer nog, het is helder, fris ook. Minima rond 5 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met later wat stapelwolken. En het wordt ook zacht, maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
2: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Jouw geluk je leven lang. NN. Verzekeren en beleggen.
3: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: Het is 6:00, heel goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
2: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn. Maar het zal in mineurformaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
1: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar 1 verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
3: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europe Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oprit en terras op jouw maat?
5: Hearthstone.
4: Zo steengoed voelt buiten. Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Leg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Studio Brussel, live.

0: Tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music. Life is music.
5: Studio Brussel.
6: Het is 7 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
7: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
6: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïense president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade. En hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
8: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen en hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is, maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
6: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin en wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
9: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
6: Nu dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaar nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
11: Rick staat op.
12: Yo, yo, yo.
11: Rick Boy.
12: Goedemorgen, daar zijn we weer. Mijn zaterdagclub gaat open. Heel tof dat jij er al vroeg bij bent. Ik begin lekker stevig met Queens of the Stone Age.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
1: is music.

Ja, een hele goede morgen. Ja. Het is zaterdag 9 mei vandaag. Zoals altijd ben ik heel benieuwd. Heel benieuwd waarom jij al wakker bent. Of je moet werken vandaag of gewoon vroeg op bent om te sporten of voor het huishouden. Het gebeurt echt vaak, merk ik. Of gewoon om te genieten van een welverdiend weekend. Allemaal heel welkom. En weet ook dat ik een gat heb gelaten in de playlist. Eén gat nog vooral wacht. En één iemand mag dat gat ook opvullen met een verzoekplaat. Laat maar weten via onze Studio Brussel app welke dat mag zijn. Reinier Zonneveld, die hoef je niet te vragen. Ik ga zo'n opkomend zomerritje nu al spelen. Loco, loco, goeiemorgen.

0: goed dat er een zaterdagclub is. Zoveel mensen zijn al wakker. We worden samen wakker met Green Day. Mocht je nog niet wakker genoeg geweest zijn, luisteraar Veerle zeker wel, want ze stuurde, denk ik, als eerste een emoji van een lopende vrouw. Met die emoji van de lopende vrouw weet ik genoeg. Veel lopers van morgen ook. Terwijl Roel uit Overpelt dan weer op weg is naar Duitsland, stuurt hij met zijn dochter Myrthe voor een wedstrijd. En veel werkers zie ik ook. Allemaal veel succes vandaag. Vanavond gaat Bazaar ook keihard werken. Ze gaan een eerste keer de Lotto Arena vullen. En morgen doen ze dat nog eens opnieuw. Maar de generale repetitie die was een pak intiemer. Met afgelopen dinsdag onze Studio Brussel Showcase. Voor een paar luisteraars van Studio Brussel, waar natuurlijk Nacht in Amsterdam niet kon ontbreken. Vorig weekend nog op nummer 2 in de afrekening. En Mathieu Terrein heeft zijn kans schoon gezien om daar verandering in te proberen brengen.
1: Deze staat op nummer 2 in de afrekening. Wij zouden echt heel blij zijn met nummer 1 in de afrekening. Zing mee als je het kent.

0: Ik citeer luisteraar Tim Wowie, uitstekende versie. Nou ja, als je dinsdagavond je radio opzet, dan kan je in ons programma Lust for Life de hele Studio Brussel Showcase met Bazaar integraal herbeleven. Build
1: my Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: I put my makeup in somebody else's car. We all

0: vijf voor half acht. Lord met Greenlight. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Veel speciale plannen vandaag zie ik in onze Studio Brussel-app. Zoals Amy uit Mechelen, die gaat meedoen aan een schermwedstrijd. Maar er kan maar één iemand de DJ zijn met een speciaal verhaal. Want voor half acht laat ik elke zaterdag een gat in de playlist. Dus is het aan een nieuwe gelegenheids-DJ Johan uit Lokeren. Dag Johan.
2: Hey, dag Rick. Goedemorgen.
0: Een DJ van op de trein?
2: Inderdaad, ja. Ik zit sinds 6 uur op de trein op weg naar Brussels Airport. En vandaar vlieg ik naar Berlijn.
0: Oké, ja, we willen daar alles over weten, want je gaat in Berlijn naar een airport conference. Wat is dat en wat moet je daar doen?
2: Wel, ik ben bij Brussels Airport verantwoordelijk voor onder andere winkels, wisselkantoren en andere commerciële activiteiten. Wij komen 2 keer per jaar samen met de Europese luchthavens om met elkaar ervaringen uit te delen, uit te wisselen en projecten te bespreken die we gedaan hebben of die we van plan zijn.
0: Ja, maar je moet even vragen, ja, wel, is dat een toffe boel met onder collega's die hetzelfde vak doen, of is dat eigenlijk een saaie conferentie?
2: Nee, dat is heel boeiend, omdat we echt voor ieder luchthaven komt iemand zijn of haar projecten voorstellen. Uh-huh. Dus het is echt een ervaringsuitwisseling en leren van elkaar.
0: Ja.
2: Dat is heel boeiend, ja.
0: Even je vleugels uitslaan als je het werk hier in eigen land beu bent, ga je naar Berlijn, naar een conferentie.
2: Ja.
0: Johan, je hebt daar ook, wat ik tof vind, een verzoek aangekoppeld en een verzoekplaat per van mij dat heel vergezocht zijn. Wat is jouw vergezochte link met wat je gaat doen?
2: Wel, ik ben vandaag passagier, nu op de trein en straks op het vliegtuig. Uh-huh. Dus ik kijk vandaag met andere ogen naar Brussels Airport.
0: Uh-huh.
2: En vandaar The Passenger van Iggy Pop. Dat trouwens geschreven is in Berlijn, samen met David Bowie.
0: Ah, maar dat is een goed weetje. Dus Iggy Pop heeft het geschreven met David Bowie in Berlijn, waar jij nu naartoe gaat.
2: Klopt.
0: En het heet The Passenger, fantastisch. Johan, heel veel plezier. Viel Spaß in Berlin.
2: Danke, Herr.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Studio Brussel, live.

0: Nog iets meer dan 100 dagen tot jaar kan zien op Pukkelpop, Florence and the Machine.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, dat is zeker waar. En wie beste muziek zegt, zegt Hotshots. Deze week zetten we ons als zender vol een bak achter het WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Jawel, want... En dat is straf. Ik zie soms hilarische TikToks passeren over mensen die het lied niet helemaal vinden passen voor het WK, zoals altijd weer gebeurt bij WK-liedjes in het begin. Maar dan, uren na die TikToks, gaat mijn hoofd nog altijd van ale, ale. En opvallend, de kindjes zingen dat ook mee. Dat is altijd een goede test.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreus.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

0: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
1: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival.
0: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
1: Oké, we gaan weten.
2: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig.

0: Goedemorgen jeugd van tegenwoordig en ook goedemorgen jeugd van iets langer geleden.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boeij.
0: Het weekend begint deze week gewoon weer met een zaterdag. Dat is ook gemakkelijk. Het is 9 mei vandaag. En we krijgen een zonnige lentedag met straks meer wolken wel. Maar op veel plekken gaan we boven de 20 graden. Even terug naar gisteravond. Misschien was jij erbij. Vorst Nationaal. Helemaal uitverkocht voor een van de hotste artiesten op de planeet. Olivia Dean. Ze mag dus ook vanmorgen niet ontbreken. Dit is Man I Need.

om het met de luisteraar Heidi te zeggen. Goedemorgen, gezellig klikske. En oh, Thierry die stuurt: goedemorgen, mijn favoriete, ik met een R. Zo heb ik er nog nooit naar gekeken, naar mijn naam Thierry. Ik met een R, het klopt gewoon. Ja. Terwijl Juri in Bree aan het poetsen is, zegt hij om meer van de zon te kunnen genieten. Dat vind ik een goede tip, Juri. En een pijnlijke reminder ook. Hoe lang zou dat geleden zijn bij ons thuis? Het is 9 voor 8. Dit is Papa Roach.

0: Vanavond op VRT1.
1: Die wil je ook gewoon zien op televisie. Het publiek was zelfs verkleed, hè? Wat toch fenomenaal was ook.
0: Op VRT1 wordt Peter van de Veire nostalgisch in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas in Trigger Point is het onduidelijk of een informant wel te vertrouwen is. Of op VRT Max kan je je hele zaterdagavond vullen met Flikken Maastricht. Veel kijkplezier.
2: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
3: Keuken. Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
4: Alles is gesorteerd.
3: Kast. Voor de interieurlover, de...
4: Amai zeg, wat een eyecatcher.
3: Kast. Voor de ouder, de...
4: Van wie is deze eigenlijk?
3: Kast. En voor de tiener, de...
4: Raak mijn spullen niet aan.
3: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
5: Maatkasten.online.
3: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Een heel goede morgen, het is 8 uur.
9: VRT Nieuws.
10: Met Lotte Aneka.
11: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt er op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè Marijn Trio?
12: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
11: Gisteravond was het onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er gestorven. De andere bestuurder van de step was een 20er, die raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. Het ongeval wordt onderzocht. En in de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg. Hij hoopt op beterschap.
13: Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
11: Standaard staat hierdoor aan de leiding in de Euro Playoffs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
14: Bij Profel Ramen en Deuren is onze offerte uw factuur. Dat is een glasheldere belofte.
15: Rick staat op.
10: Jojo.
15: Rick Boy.
10: Het is zaterdag, dus niet alleen de afrekening straks, maar ook de jaren nul vanmiddag. Ik geef al een voorsmaakje, ben nu met de Uber jaren nul plaat van The Killers.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: Het is aan de leukste dag van de week. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
0: Bazaar, die heb ik al gespeeld met een nummer uit een showcase daarnet. Maar er was nog speciaal muzikaal bezoek hier. Als je de pianotape van Amen-Ra hebt gewist, blijf nog even hier. Want het is Amen-Ra op een heel andere manier. Eerst MK en Crystal, want deze week was er het Met Gala in New York. Elk jaar de eerste maandag van mei. Een beetje de Oscars van de mode. En dus haal ik Dior erbij.

0: stonden op paasmaandag opnieuw op 1 in de zwaarste lijst. En deze week zaten ze aan onze lichtpaarse piano.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ik heb het natuurlijk over Amen Ra. Ze spelen deze week 3 keer in een uitverkochte AB tot gisteravond. Geef die mannen een piano en dan hebben ze aan alleen nog die stem niks meer nodig om van Solitary Rain opnieuw een zotte versie te laten horen.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Ah, eindelijk een aannemer gevonden die plaats heeft in 2028. Een wat nu moment? Bij Artstone geven we helder advies voor je oprit en terras. En we brengen je in contact met een betrouwbare tuinaannemer. Kom langs in een van onze showrooms.
6: Artstone.
5: Zo steengoed voelt buiten.
7: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is

Het weekend begint met Chapel Roan, die u good luck wenst. En nu een mededeling voor alle mede-Antwerpenaren. Morgen is het in de rest van Vlaanderen Moederdag, dus hou daar rekening mee. Best. En het leuke is, wij vieren die moeders in augustus gewoon nog eens. Hè. Tot.

0: heerlijk toch, Fountains of Wayne. De fans van Editors, die wonen in België. Dus speel ik een nieuwe single nog eens. Call It In heet die. Eerst even naar Lotte, want het is bijna 8:30. Lotte Annika van VRT Nieuws, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is een wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland.
1: Klopt, ze leggen 3 dagen de wapens neer en die wapenstilstand komt er op vraag van Rusland. Want vandaag herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog en dat doen ze met een grote militaire parade. En gisteravond kwamen 600-tal mensen op straat in Hoboken in Antwerpen. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. En daarbij stierf een man van 30, de politie. De politie heeft een verdachte opgepakt.
0: Vlaanderen is zonnig opgestaan, dat is heel leuk. Blijft dat zo, Lotte?
1: Dat blijft zo, ja. Later wel wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen ook tot 22 graden. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Merci. Straks meer nieuws om 9 uur.
2: Rick staat op.

0: met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oprit en terras op jouw maat.
3: Hearthstone.
2: Zo steengoed voelt buiten.
4: Studio Brussel, live.

0: Ja, jij kan dus misschien wel met twee vrienden de hele zomer naar festivals gaan. Op onze kosten. Maar als je je nog niet hebt ingeschreven, je hebt maar tot woensdag. Dus het is echt wel tijd. Nu heb je tijd, doe het gewoon vandaag. Schrijf jezelf en twee vrienden in via ons Studio Brussel kanaal op 14 Max. En dan kan je dat bandje winnen. Wie je op veel plekken kunt tegenkomen deze zomer is onze collega Glint. Die ook elke woensdag hoort samen met zijn maatje Faisal in ons programma Abattoir en Vers. Glint, die staat onder meer op Suikerrok. Eind mei staat hij op Gladiolen. En vandaag staat hij op de playlist met Roma.
1: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met het Gouden Festivalbandje. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op 14.

0: als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Zaterdag 9 mei is het. Hey, mijn zus is jarig. Proficiat, Wina.
1: Studio Brussel. Rick staat op.
0: Terwijl luisteraar Alexander uit Sint-Pietersleeuw al vroeg wakker was met zijn pagadders van 3 en 5, lees ik hier in de app om straks nog naar Jungle City te gaan. Veel plezier iedereen met de plannen op deze zonnige zaterdag. Je hoort hier wel eens Life is Music, zo heel af en toe. Life is Music en dat betekent dus, vind ik, als we echt richting 22 graden vandaag weer, dan passen we met veel graag onze playlist daaraan aan. Wat denk je van The Scissors met Jerk It Out? Goedemorgen.

model wordt het 8 voor 9. Studio Brussel. Als je morgen ook de radio opzet, dan kun je live meemaken hoe wij hier officieel samen Brusk gaan openen. Brusk is de nieuwe kunsthal in Brugge en daar zetten we morgenmiddag vanaf 12 uur onze studio neer. Dit is ook op en top Belgische kunst. Stromae.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de Knaldi-prijs van maar €4,99.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedemorgen, het is 9 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Lotte Aneka.
10: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ze doen dat met een grote militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè Marijn Trio?
11: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom beslist het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
10: Dankjewel, Marijn. Gisteravond kwam een 600-tal mensen op straat in Hoboken in Antwerpen. De aanleiding voor de onrust daar is een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. De politie in Duitsland is op zoek naar een verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter. Die was gekleed in een witte overal zoals een imkerpak. De man heeft een kist met geld meegenomen. Hoeveel daarin zat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in een bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven, dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik kon wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dolst.
12: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
10: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. En in de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze play-offs nog niet winnen. Standaar staat voorlopig aan de leiding in de Europlay-offs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
8: Alright.
5: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
2: Studio Brussel.
5: Rick staat op.
8: Hand omhoog.
2: Rick Boy.
8: Wie zit er in team werken op zaterdag? Yo team. Ook aan iedereen met een welverdiend weekend. Goedemorgen. Eentje om mee te zingen nu. Midnight City.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Goedemorgen op deze zaterdag 9 mei, de week waarin we het al 7 jaar zonder onze radiocollega Christophe Lambrecht moesten doen. En dan kwam dinsdag plots het nieuws binnen van een andere radiocollega. Namelijk commissaris O.
1: Studio commissaris O.
0: Presentator Hans Otte is dinsdag overleden. Je hoorde hem jarenlang op Studio Brussel onder zijn legendarische alias commissaris O. Het was een satirisch programma dat tot vandaag is blijven verder leven, duidelijk in de herinnering van heel wat luisteraars. Dus we hebben deze week een heel pak van de beste fragmenten daaruit gespeeld. Iconische fragmenten. Als eerbetoon voor Hans. Als je die uitzending nog eens wil herbeluisteren, zeker doen. Ze staat helemaal op ons Studio Brussel kanaal op VRT Max. Want commissaris O, dat was lachen. En dat was ook deze week de bedoeling van Hans. Hans Otte is 55 geworden.

Bugel en Solto, wat zeker is, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Deze week hebben de Rolling Stones een nieuw album aangekondigd. Dat komt eraan op 10 juli. Het zal Foreign Tongues heten. Het zal wel hun albumnummer 28 zijn. Dit stond op het derde album, Satisfaction. MUZIEK

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

Natuurlijk, Jay-Z, als Beyoncé uw vrouw is, dan is het leven wel een pak anders natuurlijk. Over naar Versailles, waar Olivia Rodrigo haar indrukwekkende videoclip heeft opgenomen voor Drop Dead. Het is 7:30, een hele goede morgen.

Nog iets meer dan 100 dagen tot je hem kan zien op Pukkelpop Youngblood. We krijgen veel zon vandaag, met vanmiddag gratis wat wolken erbij vallen. En we gaan weer vlotjes boven de 20 graden, tot 22 graden straks.

0: Boekenkasten online.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Studio Brussel, live.

0: Zich als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
4: Ekili met QUI en dubbel L.
3: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.

0: Lieve mensen, het weekend begint.
1: Studio Brussel.
2: Rick staat op.
1: Rick Boy.
0: En maak daar maar een mooi weekendbegin van. Voor luisteraar Sarah uit Westminster is het met de Coastwalk. Sarah, break a leg daar. En ook voor Tame Impala begint het weekend. Na een concert in Antwerpen afgelopen dinsdag in de Afasdom. Het concert werd een sleepover met 20.000 vrienden genoemd in de pers. Luisteraars die waren heel positief over Kevin Parker en co, merkten we. En dus ook weekend voor Tame Impala met twee belangrijke afspraken. Vanavond concert in Birmingham. En nu hier in de playlist met Loser.
3: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
1: Life is music.

mooie zonnige dag tot 22 graden. En eindelijk ga je het weten hoe die andere mensen hebben gestemd voor de afrekening afgelopen week. Eline Doge hoor je na het nieuws van 10 uur met de 30 meest gestemden. Ik heb nog Swedish House Mafia met Wait So Long. Een heel goede morgen.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd.
3: Maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN, verzekeren en beleggen. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: 10 uur, goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
10: Lotte Anika.
12: Rector Petra de Sutter wil in gesprek met de actievoerders die het Gentse UFO-gebouw bezetten. Gistermiddag blokkeerden ruim 100 studenten en personeelsleden het UFO-gebouw in het centrum van Gent. En daardoor kon de raad van bestuur niet samenkomen. Ondertussen blijven ze daar ook verder kamperen. De actievoerders eisen dat de Gentse universiteit de banden verbreekt met Israëlische universiteiten. Rector De Sutter gaat maandag in overleg met de actievoerders zonder camera's. Voorlopig verdedigt ze het actieplan van de UGent.
13: De weg die wij gekozen hebben, eigenlijk al 2 jaar geleden, en waar we op dit moment toch enigszins succes hebben geboekt, en dat is redelijk uniek in Europa, is de juridische weg waarbij we de Europese Commissie eigenlijk verplichten zich uit te spreken of het mogelijk is op basis van mensenrechten schendingen door Israël uit de projecten te stappen. En dat hebben we gedaan. We zijn uit een van onze lopende projecten intussen gestapt en bekijken nu hoe we dat met verdere projecten gaan doen.
12: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus en die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis in quarantaine moeten. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven. Dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. En volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. En in de Royal Albert Hall in Londen is gisteravond de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. In een videoboodschap klonk het zo.
14: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways.
12: Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei Charles. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
15: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
16: Studio Brussel.
17: De afrekening.
16: Eline Dogen.
10: Goedemorgen, weer klaar om af te tellen. En wat dacht je, zo even rustig wakker worden met de afrekening. Dat is buiten jouw nummer 30 gerekend, want we knallen er meteen stevig in. Waste and Doghouse, jouw nummer 30.
16: Je luistert naar
17: Studio Brussel. Life is music.

Misschien blaft Waste deze week wel voor de laatste keer. Tien plaatsen gezakt en zo tellen we af naar jouw ultieme top 3. Vorige week klonk die nog zo. De afrit.

0: May stond voor een tweede week op nummer 1, maar ze komt wel stevig in gevaar, want deze week kwam Bazaar hier een geweldige showcase spelen. Mathieu, die had wel een heel vriendelijk verzoekje toen ze Nacht in Amsterdam begonnen spelen.
1: Deze staat op nummer 2 in de afrekening. Wij zouden echt heel blij zijn met nummer 1 in de afrekening.
0: Zou het ze gelukt zijn? Dat kom je straks te weten.
2: De afrekening.
3: Studio Brussel.
0: Zometeen een parel van een nummer na Blue Eye, die al volop aan het teasen zijn naar weer een nieuwe single eind deze maand. Er is Sober op 29.

0: La Perla van Rosalía, het nummer waarbij ze in haar shows op tour altijd zo'n bekend persoon haalt om een confession op te bieden. Deze week in Londen was dat nog Lola Young. Ga checken op de socials, want het is zo fijn om die twee samen op een podium te zien. La Perla zakt helaas wel 13 plaatsen en het is echt een fameuze position switch vandaag in de afrekening, want we raken maar liefst 4 nummers kwijt. Waaronder 2 winnaars van de nieuwe lichting. Rosie Stewart schiet deze keer niet meer raak met hun Cupid. En ook Troy ligt eruit. Twee Belgen, maar ook Fontaine's DC zien we vandaag niet meer terug. Black Boys on Mopeds ligt eruit en ook Foo Fighters. Die we gelukkig nog wel met een ander nummer, Window, zullen horen vandaag in de afrekening. Maar deze Your Favorite Toy ligt eruit. Betekent dat er dus heel veel plaats is voor vers bloed.
1: De afrekening.
0: En dit is er zo al eentje van. En ik hoef je niet eens te vertellen wie dit is, hè, want je hoort, het is zo'n classic Muse. Het is de 3e single van hun komende album, The Wow Signal. Cryogen komt nieuw binnen in de afrekening op 27.

0: Diagem van Muse, jouw eerste nieuwkomer. Zometeen gaat het iets zachter zijn op nummer 26, Bella Kay.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis.
10: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

voorbije week heeft Dressed Like Boys Japan veroverd met shows in Nagoya, waar elk jaar het Belgian Beer Weekend plaatsvindt. Tussen de trappistjes en speciaal biertjes door heeft hij weer bewezen dat onze muziek evenveel exportwaarde heeft als onze biertjes. Ook Young Yellow is er hier nog hoor in de afrekening. Gelukkig maar. Eentje hoger staat hij op 23. Ben er nog.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.
2: Het leven zien als is...

0: Robin van Sons, twee plekjes gedaald. Je hoorde daar straks al La Perla van Rosalía, maar die verbluffende show van onlangs heeft toch nog wat meer impact dan gedacht, want met Dios es un stalker komt ze voor een tweede keer in jouw lijst, als dat geen stalkgedrag is.
1: De afrekening.
2: De afrekening.
1: Studio Brussel.
2: 21.

0: 2020.
1: Zo kreeg je met Muse, met Sylvie Kreusch en Romeo Elvis en Rosalia al 3 nieuwkomers. Maar ik had er 4 beloofd en jouw hoogste komt zometeen binnen op 19. Na Gies, die toch wel stevig naar beneden donderen. Vorige week nog op 10. Nu openen ze jou, top 20, met

Als er één land is dat Editors als hun eigen zone heeft geadopteerd, dan is het België wel. Want de fans hebben weer massaal gestemd. De nieuwe track, Call It In, komt de afrekening binnen op een ijzersterke 9.

0: eind, er komt echt mijn oren uit.
1: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
1: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max. Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN. Verzekeren en beleggen.
3: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieve Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op Domein Tuijenbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Met de superplusdeals van De Luizen gaan we toasten.
11: Chin chin.
10: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
11: Knalprijs.
10: Besparen doe je met de superplusdeals van De Luizen. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Luizen winkels gewoon open.
12: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 11 uur, goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Lotte Annika.
18: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge supporters. Vorige zondag zouden supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd op Anderlecht anti-Joodse liederen gezongen hebben. Het parket heeft een onderzoek geopend voor het aanzetten tot haat of geweld. Met het onderzoek wil het parket te weten komen welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd, zodat ze opgepakt kunnen worden. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, zal ook verhoord worden als verdachte, zegt het parket. En dat verhoor zou maandag plaatsvinden. De Universiteit van Gent plant maandag een overleg met de pro-Palestijnse actievoerders. Zij houden een deel van het UFO-gebouw in het centrum van Gent bezet. De actievoerders eisen dat de UGent de banden verbreekt met de Israëlische universiteiten. Rector Petra de Sutter zegt dat het gesprek zal plaatsvinden in besloten kring en niet voor camera's, zoals de actievoerders eerst vroegen.
19: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd. Natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie met experten echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
18: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. De 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur en ze behoren tot de duurste stenen in de wereld. Hoeveel de steen waard is, is nog niet bekend. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
10: Bij Profel Ramen en Deuren is uw huis heilig. Dat is een glasheldere belofte.
2: Studio Brussel.
10: De
5: afrekening.
8: Eline Dogen.
16: Goedemorgen, de zon schijnt. Ik wens je een heerlijk weekend toe, maar het is sowieso al goed gestart met de afrekening. We gaan nog 15 nummers aftellen met nu Angèle en Justice. En ik ben zeker dat dat is what you want.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

What You Want, dat is niet zo moeilijk te raden. Jij wil absoluut jouw favoriet op nummer 1 zien in de afrekening. Gaat dat lukken? Zo zag jouw top 3 er vorige week uit. De afrekening.

0: Sowieso staat Bazaar straks glunderend van trots in de Lotto Arena. Maar daar kan misschien nog wel een extra reden bij komen. Want wie weet pakken ze straks ook nog eens de nummer 1 in de afrekening. Het kan gebeuren. We gaan het straks iets voor 12 samen te weten komen. Nu eerst jouw nummer 14.
1: De afrekening.
2: Studio Brussel.
0: Dat is Foo Fighters. 8 plaatsen hoger. Met Window.

0: met Homewrecker uit jouw top 10 gevlogen. 7 plaatsen verlies.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Gisteren stond in Vorst Nationaal niet zomaar Olivia Dean op het podium. Daar stond misschien wel de meest prachtige, liefste, meest authentieke artiest op aarde. Ik denk dat heel de zaal collectief nog harder verliefd is geworden. En ik denk dat er echt wel wat meer artiesten mogen zijn die zo zichtbaar genieten van letterlijk elke seconde op het podium. Het heeft daar weer 8 plaatsen hoger opgeleverd. Op nummer 11 staat ze met So Easy zometeen.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: En met hoeveel genot Violet Grohl op een podium staat, dat gaan we pas op Pukkelpop kunnen ontdekken. Ze staat met Thumb op nummer 12.

0: Het was inderdaad so easy to fall in love with Olivia Dean gisteravond in Vorst Nationaal. Zometeen beginnen we aan jouw top 10 en die opent Oliver Simons.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Kugels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo.
9: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij

Oliver Simons vanavond met zijn maten van Bazaar in de Lotto Arena. Maar ook solo maakt hij echt wel prachtige muziek. Hij opent jouw top 10 met deze Looper. Zometeen gaan we stampen met Joost naar Wet Lake. Die staan op 9.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening.
2: Het stond al jarenlang op Joachim's arm getatoeëerd, het statement Boys Cry 2. Maar het is nu ook een album geworden. Boys Cry 2 van The Haunted Youth kwam gisteren uit. Het is een machtige opvolger geworden van hun debuutplaat met snijdende gitaren. Heel veel hartzeer, maar ook weer zo'n ongelofelijke muzikaliteit. Dat klonk al meer dan subliem in het Koninklijk Circus vorige week. En volgend jaar in maart gaan ze daarmee hun allereerste arenashow doen. Wat gaat dat worden daar in de Lotto Arena?
1: Studio Brussel.
0: De afrekening.
2: Ze komen jouw top 10 binnen met Death Wish. Op nummer 7, The Haunted Youth.

0: Death Wish van The Haunted Youth. De zon schijnt, het mag op 6 misschien toch ietsje vrolijker. Met Jungle.
1: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

Jouw sterkste stijger staat vandaag op nummer 4. Maar liefst 12 plekken winst voor de Strokes en Going Shopping. Als ze zo blijven doorgaan, dan shoppen ze volgende week in de hoogste rayon van de afrekening. Nu op

0: shopping van The Strokes. Jouw drie beste producten krijg je zometeen na een overzicht.
1: De afrekening.

0: Op het eerste gezicht is er niet echt veel veranderd in jouw top 3. Alice May, Bazaar en Dominic Fike. Ze claimen weer alle drie de ereplaatsen. Maar er is toch een beetje gerommeld in hun posities.
1: De afrekening. Studio
0: Brussel. Want Alice May geeft na 2 weken het kroontje door. En staat met Sometime Around Midnight op nummer 3.

0: mee op nummer 3. En dat betekent dat jouw nummer 1 is vrijgekomen. Wordt het het zomerse White Keys van Dominic Fike? Of gun jij het toch bazaar zo op de dag van een grote show in de Lotto Arena? Zeg, als je straks gaat, ik denk dat het indrukwekkend wordt. Want ze hebben samengewerkt met een stage director. Niet zomaar eentje, nee, de stage director die ook met Rosalía samenwerkte. En dat, ja, dat schept natuurlijk wel verwachtingen. Worden hun verwachtingen ingelost vandaag? Staat Bazaar op nummer 1. Want ze vroegen het zo lief op de showcase deze week.
1: Deze staat op nummer 2 in de afrekening. Wij zouden echt heel blij zijn met nummer 1 in de afrekening.
0: Dit is jouw nummer 2.
2: Studio.
3: Studio.
2: Brussel.
3: De afrekening.
2: 2.

0: nieuwe nummer 1.
1: In de afrekening.
2: Ze mogen hun fans voluit bedanken straks in de Lotto Arena, want er is zo massaal gestemd. Nacht in Amsterdam is jouw nieuwe nummer 1.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo!
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip Maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan half.

0: uur. Een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
2: Met Lotte Aneka.
3: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge supporters. Tijdens de wedstrijd op Anderlecht vorige zondag zouden Club Brugge supporters anti-Joodse liederen gezongen hebben. Het parket opent een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Ze willen weten welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd. Het is niet de eerste keer dat clubsupporters hiervoor in opspraak komen. In 2018 en 2019 bijvoorbeeld kwam Club weg met een vrijspraak. De voetbalbond ging akkoord dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaal, Hagen zal maandag zelf ook verhoord worden als verdachte. Volgens de club is dat omdat hij als voorzitter van Club Brugge Club Brugge vertegenwoordigt. Verhagen was zelf niet bij de match aanwezig. In Gent worden laadsessies aan publieke laadpalen effectief korter door de invoering van het zogenaamde rotatietarief. Wie zijn elektrische wagen langer dan 4 uur laat laden, betaalt sinds februari extra kosten. En dat moet ervoor zorgen dat bestuurders hun auto's na het laden sneller verplaatsen zodat de laadpaal vrijkomt. De maatregel leverde de stad Gent intussen al €230.000 op, maar het bedrag van de maand maart ligt een stuk lager dan in februari. En dat wijst er dus op dat steeds meer mensen rekening houden met de kosten. In Rusland is de grote militaire parade afgelopen. Op 9 mei herdenken de Russen traditioneel de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar Pauline Lambert, de festiviteiten waren dit jaar toch wat kleiner.
4: Het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne in zo'n promovideo. Op grote schermen werden die getoond. De parade lijkt vooral veel kleiner te zijn om veiligheidsredenen. Ondanks een staakt het vuur is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïense aanvallen.
3: Dankjewel, Pauline. De Russische president Poetin probeerde tegelijk wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Hij zei dat Rusland zal winnen in deze oorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.
5: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
6: Pieken op zaterdag.
7: Marie Neefs.
0: Wat een prachtige zaterdag krijgen we, zeg, na een grijze, grauwe week. Daar moet opgepiekt worden met onder andere 21 Pilots. Goedemiddag.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

En we vieren één week leven de fakes. Want Merel heeft vorige week vrijdag haar nieuwe album gedropt. Dat heet zo, hè. Leven de fakes. De albumcover die sprong meteen al echt recht je ogen in. Staat misschien wel op je netvlies gebrand. Want het is een heel apart beeld dat ze heeft gekozen. Ze staat daar sterk met een soort van reuze dildo piemel om haar heen gebonden. En ook haar zijn ergens weggeschoren of gefotoshopt. Het is een beeld zoals we dat niet heel vaak van vrouwen zien in de muziekindustrie. En dat is zo heerlijk dat Merel daar gewoon helemaal vol voor gaat. En het blijft ook nog eens steengoede muziek die daarop staat. Een plaat die open, bloot en eerlijk klinkt, maar ook altijd even poppy blijft. Terwijl ze dus over zeer serieuze thema's zingt, zoals ongelijkheid tussen vaders en moeders, over strenge schoonheidsidealen, over LGBTQ. En ook Baby staat erop. Een nummer dat gaat over de vraag die vrouwen maar al te vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen vanaf een bepaalde leeftijd. Wil jij nu graag een kind of niet eigenlijk? En dat het ook helemaal oké is om daar geen pasklaar antwoord op te hebben. Leven Merel!

zeer nor. Nog even over die cover van die plaat van Merel. Het lijkt dus op een grote piemel, maar Ellen en Bart, luisteraars, springen in de Studio Brussel-app om het te corrigeren. Nee, het is geen reuze piemel, het is een reuze clitoris. Veel beter natuurlijk, heeft ze zelf verteld in verschillende interviews.

0: Boy Slim. En luisteraar Devin die voegt graag iets toe voor je mama appelsaplijstje. En in deze Fat Boy Slim hoor je af en toe na-na-na-na, sinaasappel, sinaasappel. Ik heb het niet gehoord, Devin, maar ik ga het nog eens opnieuw moeten opleggen om het te horen. In elk geval kan bij dat lijstje. Ik ga het niet nog eens opnieuw spelen, maar wel, Joe staat voor je klaar.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Natuursteen, parket, Impermo.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Hey, this is Joe. You're listening to

0: Joe, End of Beginning.
1: Studio Brussel. Pieken op zaterdag. Marie Neefs.
0: Gisteren werd een van de schoonste mensen op aarde 100 jaar.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings.
0: Ik denk dat de hele wereld het geweten heeft en mee heeft gevierd. Want David Attenborough is 100 jaar geworden. Ik denk dat ook heel veel mensen heel veel felicitaties hebben gestuurd. En als je vanavond nog geen plannen hebt bijvoorbeeld, dan zou ik suggereren om eens een Planet Earth-docu te bekijken om David te eren. Robin, die is ook fan, vermoed ik, want ze heeft ook heel wat filmpjes gedeeld op haar Instagram van die 100ste verjaardag van David. Proficiat nog eens vanwege de voltallige jury en van Robin.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Studio Brussel, live.

Vorst Nationaal is niet meer as it was dan gisteren, denk ik. Want wat een passage was dat daar van Olivia Dean. Ze moeten daar nog bekomen, maar maken zich ook al op voor het

0: concertfilm van Billie Eilish. Maar eerst nog Radiohead.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Studio Brussel.

Radiohead. I don't belong here. Creep. Goedemiddag. Billie Eilish, haar concertfilm Hit Me Hard and Soft is uit. I'm a bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. En wat een ongelooflijk spektakel moet dat zijn, zeg. Ik ben nog niet kunnen gaan kijken, maar het is dus in 3D te doen, waardoor het lijkt alsof ze soms al uit het scherm springt en echt heel dicht op jou zit. Ze heeft ervoor samengewerkt met James Cameron, regisseur van Titanic, Avatar. Ja, dan kan je wel verwachten dat het een spectaculaire bedoeling ging worden. Ik heb ook nog even gecheckt. Voorlopig spelen ze hem nog niet in 4DX. Dat is jammer, want anders zou je Billie Eilish ook nog eens kunnen ruiken. Hoe goed zou dat zijn? Nu in de zalen dus een enorme aanrader. Zelfs als je geen gigantische fan bent, echt waar.

twee zomers geleden hebben we deze Kisses van Blitz helemaal plat gespeeld. En nu is er een nieuw zomersnummer van hen om hard op te gaan. Dit is Terms and Conditions.

0: Lies, Terms and Conditions. Na het nieuws zometeen krijg je van mij de hotshot.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
3: Bozar.
2: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
1: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. De Weeg Brussel.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
0: Studio Brussel. 1 uur, goedemiddag.
9: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Aneka.
10: Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
11: Vanuit de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan, waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
10: Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. In Rusland is de grote militaire parade afgelopen. Op 9 mei herdenken de Russen traditioneel de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de festiviteiten waren dit jaar een pak kleiner, zegt Paulien Lambert.
12: Het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne in zo'n promovideo's op grote schermen werden die getoond. Ondanks een staakt het vuren is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïense aanvallen.
10: De Russische president Poetin probeerde tegelijk wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Hij zei dat Rusland zal winnen in deze oorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, dinsdag weer wat beter weer.
13: Oprit en terras op jouw maat. Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
9: Studio Brussel.
1: Pieken op zaterdag.
9: Marie Neefs.
0: Een nieuw WK-lied dat ook nog eens onze hotshot mag zijn. Ongezien, zometeen op je radio na Red Hot Chili Peppers met een cool nummer.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
0: Snap je?

0: zonnige dag, maar wel leuk natuurlijk. Red Hot Chili Peppers op je radio met Snow. Al sinds 2000 weten we dat Allé Allé goed werkt in een WK-lied.
1: Allé Allé
0: Sergio, onder andere. En Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, die weten dat dat werkt, hebben ook hun eigen artsy WK-lied nu gemaakt met de Allé Allé. Niet van Sergio, wel van Allé Allé natuurlijk, waarbij ook de papa van Romeo heeft gespeeld. Haal de kopstem alvast maar boven om mee te zingen met Kiss the Grass.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Cash en Romeo Elvis, Kiss the Grass.
1: Hallo, ik ben Sophie Kreusch.
2: Salut, c'est Romeo Elvis.
1: En ik ben heel blij, want ons nummer is deze week...
2: Hotshot.
1: De hotshot van Studio Brussel.
2: Merci beaucoup.
1: Life is music.

geweten. Voor het eerst in 10 jaar kwam ze nog eens naar het Met Gala met haar dochter Blue Ivy. En dat is echt 2 druppels water, haar mama. Hè. Amai. Lijken wel 2 Queen Bees voor de prijs van 1. Wat kan je nog weer willen? Break My Soul van Beyoncé. Deze is er eentje voor alle sloebers die al ergens in het zonnetje kunnen zitten. En voor zij die andere verplichting hebben, voilà, een beetje Rufus du Sol. You were right. Om het zonnige weekend te vieren. You were right.

0: Zeg, Charre, je hebt toch zo'n campingvurken, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n karken om dat in te doen, hè?
1: Ja.
0: Mag ik dat lenen?
1: Ja, wanneer?
0: Elk weekend deze zomer.
1: Ja, maar waarom zo specifiek?
2: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Studio Brussel.

My Age Again. Het festivalseizoen, jongens, is officieel op gang getrapt. Op 1 mei was er Ganixoen. En nu komen ook de meerdaagse festivals eraan. Horse komt deze maand, Extrema. En volgend weekend is het ook Rock Affligem. Daar gaat

een kunstige dag hier op Studio Brussel, want we zitten voor een keertje niet in onze vertrouwde studio, maar op een bijzondere locatie. Daar vertel ik je zo meteen graag alles over. Eerst even vieren dat de coloring book van Chance the Rapper 10 jaar is geworden. Zijn derde mixtape. Daarom leek deze zeer

0: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Studio Brussel, live.
2: En natuurlijk is er ook nog gepaste muziek bij. Je maakt trouwens morgen ook kans op tickets voor twee openingstentoonstellingen daar. Dus als je dat graag zou willen doen, tune dan zeker in morgenmiddag tussen 12 en 6. Als je nog niets hebt voor Moederdag, is een uitstapje Brusk misschien ook nog een topidee, hè, om morgen te doen. En dan kan je even komen zwaaien. We zitten er tussen 12 en 6, hangen op zondag daar, maar voor een keer dus op zeer kunstig niveau.

0: aangekondigd dat ze dit najaar in de AB speelt. Ila, Leave Me Dry. Ik heb zometeen een tip voor avonturiers die het liefst op tocht gaan door de wildernis vanuit hun zetel.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Waterdoorlatende verharding, is dat een enkel grind of...
4: Een aha-moment nodig bij het aanleggen van je oprit? Bij Artstone helpen we je kiezen voor de oprit en het terras op maat van je huis, je leven en je vergunning. Ontdek alle waterdoorlatende oplossingen in een van onze showrooms. Artstone, zo steengoed voelt buiten.

0: Faven Lanay, Love Me Not. Ik heb een Netflix-tip voor iedereen die van avontuur houdt, maar dat toch het liefst vanuit zijn zetel beleeft.
1: Studio Brussel. Pieken op zaterdag. Marie Neefs.
0: En in dit geval is het wel een aanrader om het niet in het echt mee te maken, want het is een thriller-survival-film die toch wel op het randje van horror soms ook leunt, vind ik, als ik de trailer zo bekijk. Want het gaat dus over een vrouw. Ze wil haar overleden echtgenoot eren door nog eens een zotte reis te maken, want ze deden heel avontuurlijke dingen. Je voelt het al, hè? Een vrouw alleen op zoek in de wildernis. Je weet vanaf het begin, dit komt niet goed. Ze gaat naar Australië. Daar zoekt ze een heel moeilijk verlaten gebied waar ze dan een zotte kajaktocht wil gaan maken. Ze wordt geholpen door een vriendelijke man aan het tankstation. Nooit vertrouwen van die figuren. En dan, na een nachtje alleen te hebben geslapen daar in de wildernis, is ze al haar grief kwijt. Wat gebeurt er dan? Plots staat die man daar, die ze al eerder heeft ontmoet. Ik ben nog niets aan spoilen hoor, dit zit allemaal in de trailer trouwens. En die zegt, kijk, hier is je grief. Ik ga een nummer opzetten. En je hebt de tijd van dat nummer om weg te lopen. Ik loop achter je aan en ik jaag je op. Zo klinkt dat in de trailer.
2: So look, it's very simple. You've got until the very end of this song to get as far away from me as you can. You got the right shoes on? It'll be fine.
0: En dan komt dit nummer. The Chemical Brothers met Q-Tip. Go! Zeer toepasselijk, hè?

Hoe lang zou jij overleven als je de tijd van dit nummer, dus een dikke 3 minuten had, om weg te lopen van een dikke zot die op jou wil jagen in de Australische wildernis?

0: heel graag hoor. Apex, A-P-E-X, nu te zien op Netflix dus.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Dinsdag, dat is de mooiste dag van de week hier op Studio Brussel. Op 12 mei maak je kans alweer op fantastische tickets. En dat is wel voor deze zalige bands en artiesten.

0: Wie heb je daar tussen kunnen herkennen? Big Thief geven hun tickets voor weg. Guns N' Roses, Zach Bryan, O'Clue en Jack White. Dat valt er allemaal te winnen op dinsdag 12 mei. Zet het even in je agenda. En ik geef belangrijk nog even mee. Als je luistert en je wil graag tickets winnen, stuur dan zeker Ticket Tuesday in de Studio Brussel app. En niet verward geraken door de naam van de artiest te sturen. Ik snap dat dat soms in een opwelling kan gebeuren, maar het is dus Ticket Tuesday. Het enige wat je moet sturen om mee te doen. En dan vooral die vingers kruisen en veel chance hebben. Ik wens je heel veel succes en ik ga nu heel graag een van die bands voor je opleggen waar je misschien wel naartoe kan gaan. Guns N' Roses.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Roger en Björn die zijn een beetje in de war. Die sturen nu al Ticket Tuesday. Dat is een goede oefening, boys. Maar ik zou het toch vooral doen op dinsdag zelf, 12 mei. Want alleen dan heeft het zin. Walt die stuurt nog topplaat. Let's go. Dit is een piek op deze zaterdag. Is het zeker? En wat?
1: Pieken, pieken, pieken op zaterdag.
2: Studio Brussel.
0: En kan je dus ook tickets voor winnen, hè, voor die Guns N' Roses komende dinsdag. Wat is er beter dan een intro voor het nieuws? Dan een intro van die XX.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd,
8: maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Getnet viert feest met Like Me.
10: Tijd om te leven.
9: Wij komen
11: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
9: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
12: Want ik ben Like Me.
9: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
12: Tot dan!
9: Van 14 tot en met 17 mei.
12: Want ik ben Like Me.
9: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
13: Studio Brussel.
14: 2 uur, een zeer goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Lotte Annika. Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
16: Samen met de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan, waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
14: De man van 25 die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een man van 30 neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt het overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.
17: Pieken op zaterdag. Marie Neefs.
18: We mogen nog een uur samen pieken en dat vindt René Zonneveld helemaal loco loco. Maar eerst nog even checken hoe goed jij eruit ziet op de dansvloer.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

look good on the dance floor. Arctic Monkeys. Nicky de Soleil heeft een nieuw nummer gedropt. Esta Loco. En dan hadden we al deze reinige zonneveld gekregen. Loco Loco. Is dat allemaal een voorbode voor een loco zomer dit jaar? Ik denk het wel. Ik ben er eigenlijk zeker van. Laat je vooral helemaal loco gaan nu.

0: Pip. Wat een zalige sunny loco plaat. Hè. Ik ga nu even loco als de voorbereiding op de zomer.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Dat hoor ik heel graag, Tim. Nu gaan we even tot rust komen en ook weer niet, want de pianotape deze week die komt van Amen Ra. Dat is altijd bijzonder om die zo helemaal uitgekleed te horen. Het is een nummer dat jij zeer goed kan smaken, want je hebt het op de 1 gestemd in de zwaarste lijst voor het tweede jaar op rij. A Solitary Rain. En jij bent ook fan van Amen Ra, denk ik, want ze stonden deze week 3 keer in de AB en 3 keer was dat uitverkocht. Altijd zeer de moeite live. En blijkbaar dus ook zeer de moeite. Gewoon puur op piano. Geniet van Amen Ra. A Solitary Rain, zoals je dat nog niet eerder hoorde.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Wat een prachtige versie van A Solitary Rain van Amara stuurt Willem in de Studio Brussel-app. Ja, zoals jullie nog nooit eerder hoorden, hè? We gaan even een kleine vibe-switch doen. Dit is dan weer om op een terrasje in de zon te gaan zitten. De Bausa met McNair.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieve Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Tuinbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Studio Brussel.

allerzuiderste, maar wel heel veel groetjes terug, Mieke. Dua Lipa, Illusion. Binnen exact 2 weken kan je gaan raven op Extrema Outdoor. Gisteren kon je daarom hier op Studio Brussel een exclusief voorproefje horen in Oens. Want een heel uur lang nam Extrema Outdoor de radio over.

Florian Tosca en Willem zijn onderweg naar Leiden. Eén van hen loopt daar de marathon, de andere twee supporteren. Hoe leuk! En wat een manier ook om je zondag door te brengen. Hè. Alweer

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
1: Echt?
0: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
1: Dorso, ergonomisch slapen.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Studio Brussel, live.
4: Studio Brussel, live.
5: Life is music.

0: eigenlijk. Ik kan niet genoeg herhalen hoe fantastisch dit optreden was. Sorry dus aan iedereen, aan mijn naaste omgeving zeker. Het is sterker dan mezelf. Rosalía, zo goed. Misschien ook iets mega goed waar jij binnenkort naartoe gaat, is Massive Attack.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Studio Brussel.

Massive Attack spelen binnen een maandje in Vorst. Dat is helaas uitverkocht. Maar misschien kan je nog wel iets fixen op de ticketswap. Wie weet. Dit was Unfinished Sympathy. Ik neem toch nog even graag de reactie van luisteraar Jan mee. Over Rosalia. Maar ik heb het niet zelf gestoekst. Hè. Ik ga al 33 jaar naar concerten, zegt hij. En Rosalia was zo goed. Fenomenaal. Puur genieten. Ik geniet nu ook al 2 weken na. Wat een charme. Wat een stem. Wat een fun. Met een live orkest en beats. Wat waren dat? Ja, Jan. Ik kan het alleen maar enorm beamen. We gaan nu naar Kate Renada. Die viert de 10e verjaardag van zijn debuut.

0: Thieves, welcome to the DCC. Frankie Rizzardo heeft een nieuwe track uitgebracht.
1: Get out there.
0: Die heet Shinjuku. Dat is een stad in Japan waar er heel veel bruisende clubs en karaokebars zijn. Dus ik vermoed dat daar de inspiratie vandaan komt.

0: Smaak elk.
1: Aanval wordt van aan.
2: Vroom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
3: Kende dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen. En in de zandbak spelen.
2: En ijsje eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Joepie, het is 3:00.
12: VRT Nieuws.
13: Met Lotte Anneka. Man van 25 aangehouden voor roofmoord in Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft een man van 25 aangehouden voor de moord op een man van 30 in de Antwerpse wijk Kiel. De dertiger werd neergestoken op straat in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man van 25 aangehouden op verdenking van roofmoord. In Langemark Poelkapelle is in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt de brandweer.
14: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
13: Peter Madjar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Madjar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen verzameld om de zitting te volgen. Madjar zal daar straks ook nog speechen en daarna staan er nog concerten en festiviteiten gepland. Niet Anna van der Breggen, maar wel de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares van de Vuelta Feminina. In de slotrit met finish op de extreem steile Angliru reed Blasi weg van der Breggen, die in de rode leiderstrui was gestart. Ze werd tweede in de etappe. De ritwinst was voor de Zwitserse Petra Stiasny, maar de eindzege is dus voor Blasi. Lotte Kopecky neemt de groene puntentrui mee naar huis. Vanmiddag zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer.
15: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
16: Pieken op zaterdag.
17: Tinneke van Ransbeek.
18: Heb je zin in een omelet? Wel, zie dan dat je je radio opzet. Want in mij ligt Studio Brussel zijn muzikaal ei. Welkom.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: waaronder jij, tenzij je mijn buurvrouw bent die het deze ochtend om 8 uur nodig vond om te stofzuigen. Deze was dus niet voor jou.
1: Studio Brussel.
0: Wanneer ik zeg dat Niels Christian Steenbergen naar Pukkelpop komt, lijkt het even dat Pukkelpop een evenement is voor enkel boekhouders. Maar als je weet dat het eigenlijk om DJ Chris Stussy gaat, weet je ook dat het enige BTW-woontje dat jij bijhoudt, dat van het Aperol Spritzkraam zal zijn.

0: Zo dadelijk wat je moet doen als je een beetje bang bent. En het is niet je onder je bed verstoppen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Sipari XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij

Maiden. Run to the Hills. En als je mij smeekt om iets van Exit te laten horen, dan zijn er eigenlijk twee opties. Optie 1 is namelijk bijvoorbeeld de achterflap van Pieters Aspe's boek Exit voorlezen. Dat zou zo kunnen gaan. Bijvoorbeeld, commissaris Van In heeft betere tijden gekend. Inspecteur Versavel loopt nog altijd rond met een tumor in zijn hoofd. Een situatie die zwaar op hem en het Brugse rechterteam weegt. Ik zou zo kunnen blijven doordoen. Als je dat heel graag wilt, ga ik niet doen. Of misschien wel. Of ik zou ook gewoon een fragment kunnen opzetten van Studio Brussel's showcase van de afgelopen dinsdag. Want toen kwam Bazaar hier langs om hun nieuwste album Exit voor de eerste keer voor een publiek te spelen. Ja, ik weet niet voor welke optie jij kiest. Het is niet zo moeilijk. Ga gewoon voor optie 2. Toch? Maar ja...

Small Grab en Milky met... Ja, dat is... De aandelen in de zonnebrillenindustrie die bereikten afgelopen dinsdag 5 mei hun hoogtepunt. Dat was ongeveer rond een uur of 9:30 s'avonds. Want dan liet Tame Impala zijn lasershow los in de AFAS Dome.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Dovi Keuken. Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Studio Brussel live.

0: It won't always be like this. Ja, hou je inhaler nog maar even bij, want Kit Kudde die passeert zo dadelijk met een bende schaars geklede vrouwen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België.

0: heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldieren.

videoclip van deze Day and Night van Kid Curry. Maar ja, in 2009 was dat gewoon ook zo geen ding. Zo vliesdekentjes, vliestruien of gewoon de emancipatie van de vrouw. Ik krijg Dean Turley.

0: ze is geen koe, nog een genoe. Je hoorde Peggy Goo met na na na na na na.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan...
6: Abdij.
5: Glimlachten ze terug. En een week later aan...
6: Buil.
5: Raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan...
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
9: Ah.
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
9: Ah, alles is gesorteerd.
10: Kast. Voor de interieurlover, de...
9: Amai zeg, wat een eyecatcher.
10: Kast. Voor de ouder, de...
9: Van wie is deze eigenlijk?
10: Kast. En voor de tiener, de...
9: Raak mijn spullen niet aan.
10: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
11: Maatkasten Online.
10: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
12: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
13: Fantasia Festival.
14: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
13: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
14: Andron Herrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
13: Koen,
14: Mark Whittaker en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
13: Tickets via fantasiafestival.be.
14: Samen met M&M.
13: Dit is
14: Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Tijd voor een vieruurtje.
13: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Annika.
15: 3 gemaskerde mannen en gewapende mannen dringen in een magazijn van Krevel binnen. Kort voor de middag is de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. De daders konden met hun bestelwagen mee binnenglippen toen een vrachtwagen van het bedrijf binnenreed. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laarmans.
16: Ja, we hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met hun vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. En een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel een angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
15: Er is niet geschoten. Na zowat 1,5 uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Bij Total Energies in de Antwerpse haven gaan de onderhandelingen in de goede richting. De werknemers van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winst die het bedrijf maakte dankzij de hoge olieprijzen. De directie belooft nu betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Het personeel mag nu komende weken over het nieuw voorstel stemmen. Tot die tijd zal er al zeker niet gestaakt worden. In Langemark Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt er al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt. Niemand raakte ook gewond. En Peter Magyar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak riep Magyar de president op om op te stappen. En hij zei ook dat hij het land wilde herstellen na het polariserende beleid van Orbán. In de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had Leuven moeten winnen van Anderlecht, maar het werd 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nog altijd de beste papieren om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag zon, maar ook stapelwolken en tot 22 graden. Morgen geleidelijk aan meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Er staat ook een matige noordoostwind. Aan zee is die krachtig.
3: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op...
6: Studio Brussel.
17: Pieken op zaterdag.
18: Tinneke van Ransbeek.
19: Voor elke barbecue pro zet Studio Brussel op en roep... Schaat, de wingsjes zijn hot to go. Welkom.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
21: Life is music. Life.

0: Nee. Nee, hier in de studio is het denk ik 14 graden, dus ça va wel. Nee. Ja, doe dat, Chaperone.
1: Studio Brussel.
0: Mama, ik heb het gevonden. Het perfecte last minute moederdag cadeau. Namelijk een robotramenwasser. Ja, ja, mama kan dan die robot een hele schattige naam geven, zoals bijvoorbeeld Peggy. Je hoort die trouwens nu aan het werk, ons Peggy. En als je denkt, ja, zeg, dat is een heel saai cadeau, ruiten wassen en toestanden. Nee, want je moeder krijgt er gewoon een gratis wellnessabonnement bij. We zullen dat even aan de test onderwerpen. Zet je gewoon even neer, sluit je ogen en luister 3 seconden naar het zwoel brommend geluid van ons Peggy. Ja, en iedereen met een klein beetje muziekkennis, die weet dat dit minstens even zo goed is als het gechingel-changel van de Waarwaters. Dus doe ermee wat je wilt. Wie zeker ook zo een Peggy in huis heeft, dat zijn volgens mij de Foo Fighters. Want die weten alles van Windows en van ramen wassen ook. Ja, je krijgt Foo Fighters. Windows.

Your, Your, Your. Hupkes die zijn zeker losgegooid naar deze Arman van Helden. Nu komt er... Yes. Eén Durum met Skepta komt eraan. Skepta was op. En je krijgt een dikke vette shutdown sauce daarbij. Hebla.

0: mijn eerste keer stiekem ergens gaan muilen was ook ergens sometime around midnight. Je hoorde Alice May. En wat jij en ik moeten doen na die break-up van afgelopen week, dat vertellen Adam Parts en Kind of Music. Je zometeen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks.

Move. En als ik je vraag wat jij jong en lelijk vindt, dan zeg jij waarschijnlijk de pasgeboren baby van mijn zus. En zeg je zeker niet het nieuwe album van Camille Djembe, dat binnen 2 weken uitkomt. Dat is Jeune Elite. En deze staat erop Rien Affecté.

Studio Brussel is een beetje just like heaven, hè? Ah ja. De ene Kiki die maakt zelf kefir, spuit haar lippen op en is een Real Housewife of Antwerp. De andere Kiki die maakt goede remixes, zoals deze van Romy, Love Who You Love.

het is eventjes verplicht, wettelijk verplicht liever, om je zwarte hoodie en skinny jeans aan te trekken en een beetje te mijmeren over het leven. En samen met de hand Tute gaan we dat doen, want was dat broodje krapsla deze middag nu wel of niet een goed idee? Hmm.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Studio Brussel, live.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: vroeg je gisteren. Nee, ik vroeg je juist niet. Sorry. Ik was even verblind. Niet door de zaklampen, maar gewoon door jouw schoonheid. The Weeknd. Ja, en gisteren vroeg ik dus aan mijn beste vriendin het internet welke man jij nodig hebt in je leven. En daar gaf ze dit prachtige antwoord op.
1: De man die jij nodig hebt ruikt niet naar een dode muskusrat. En kwilde gisteren in vorst alle teksten van Olivia Dean luid mee, terwijl hij weende zoals een kleine baby die zijn fruitpap niet krijgt.
0: Voilà, dankjewel mijn bestie. Het internet, je krijgt

dat vind ik zo zalig aan de streets. Ja, het ene moment klinken die als krapul dat met een zak chips heeft gestolen uit de nachtwinkel. En het andere moment klinken ze gewoon alsof ze een hele wietplantage op hun zolderkamer hebben verstopt. Zoals bij deze. Je hoorde Let's Push Things Forward. En heb je zin in een ribbeke? Wel, dan hoef je niet naar de Amadeus vandaag. Je krijgt ze gewoon van Jack White.

Ik ben een klein beetje ziek in mijn hoofd, want elke keer dat ik een nummer van Pauza moet draaien, dan zie ik een Dalmaas hier in een brandweerkostuum die aan het dansen gaat. En dat komt door dit. Paw Patrol, Paw Patrol, we'll be there on the double. Ja. Whenever there's a problem, round Adventure Bay. Ja, dit is dus de intro van Paw Patrol. Dat is zo'n kinderanimatiereeks over pratende honden in een uniform die dan de wereld redden en zo. En de naam Pauza, die klinkt toch echt als dit? Wacht, we hebben het net gemist. Ja, dit. Paw Patrol of Pauza Patrol. Ja, laat het me even weten in de app of jij dat ook hebt. Dan richt ik gewoon zo'n praatgroep op. En dat is gratis en voor niets. En je krijgt Pauza. Too cool.

0: 11.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op Velux.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Vavavoom, 5 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Lotte Anneke.
11: Er is nu al veel belangstelling voor de aankomst van het cruiseschip in Tenerife. Geen enkele passagier op het Nederlandse cruiseschip heeft momenteel symptomen van het Hantavirus, ook onze twee landgenoten niet. Aan boord moet iedereen in quarantaine blijven in hun hut tot het schip morgenochtend aankomt op het Spaanse eiland Tenerife. En van daaruit zullen ze met het vliegtuig gerepatrieerd worden naar hun thuisland. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias Tuils daar ter plaatse.
12: Je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijding van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
11: Drie gemaskerde en gewapende mannen hebben de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. Er is niet geschoten en na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Burgemeester Bart Laremans.
13: Ze hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. Ze hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen.
11: Het parket onderzoekt de zaak. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er gebeurt heel wat in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeenten er rond. In Watermaal Bosvoorde bijvoorbeeld, vertelt deze bewoonster.
14: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer. We hebben hier zo van die visjes gemaakt. We gaan zo direct een ijsje eten. Daar waren er ook tekeningen voor kinderen. En we hebben net hier een fakir gezien. En ik weet niet wat er nog te komen is, maar we zijn nieuwsgierig.
11: Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks de wapenstilstand. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger tot voor kort nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijkste olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitse Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien. Nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser.
7: Pieken op zaterdag.
10: Tinneke van Ransbeek.
9: Denk je, ik moet even naar de WC. Hou in die pipi. Eerst luisteren uiteraard naar Fontaine's DC. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: Boys in the Better Land. Om het op zijn Fontaine's DC's te zeggen. Boys in the Better Land.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het kan heel goed zijn dat jij een tijdje terug een bolletje pistache aan het eten was op de Belgische dijk. En toevallig op het strand twee vreemde figuren zag met zo van die grote bolhoeden op. En dan toch dacht van, tja, zijn ze nu een live action van Kuifje aan het maken met Jansen en Jansen in de hoofdrol? Het zou kunnen dat jij dat hebt meegemaakt. Wel, ik kan je dan nu zeggen dat het gelukkig ging om Sylvie Kruis en Elvis Romeo, of Romeo Elvis liever, die gewoon druk in de weer waren met de opnames van het WK-lied Kiss the Grass. Ook toevallig onze hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

Jam named Saturday van De La Soul. En of je nu gaat voor rode Louboutins of stilettos vanavond, ja, het maakt allemaal niet uit. Als het maar zo een goede klik en klak heeft. En Ray en Hans Zimmer die hadden daar zo'n table talk over. Maar eerst krijg je Jam back met positief.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Natuursteen, parket, Impermo.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Dit is

je uit een put kruipt, best even je handen wassen. Advies dat je krijgt van Linkin Park. En ik ga de poorten van de hemel even openen. En daar staat hij, Joost Klein, de verre achterneef van Jesus himself. Met een boodschap van algemeen nut.

Wanneer peuters torens bouwen en fruitpap eten, dan kan je wel spreken van een heuse blockparty. Je hoorde Flux. En je krijgt een tip van mij naar jou. Laat geen kleurenanalyse uitvoeren, want plots ben je dan zo'n gedempt zomertype en passen felle kleuren helemaal niet meer bij jou. Dat betekent bye-bye oranje pornstar martini en bye-bye 500 euro waar je dan maar zalmroze kleren mee kocht. Ja, geld opdoen, daar weten de Strokes trouwens alles van. Je krijgt ze met Going Shopping, de Strokes.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bij getest.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aan.

Voilà. Orakel Angel die voorspelt wat ik binnen 5 minuten ben, namelijk Libre. En vond je de muziek die ik draaide nu nul? Wel, dan ben je misschien zelfs voor 23% een snul, of niet. En luister je straks beter naar de jaren nul. Ja, met Sam is dat is niet met mij, want ik ken wel iets van de jaren nul, maar nu ook niet zoveel. En normaal zou er nu een beetje muziek moeten komen, maar ik ben wel een snul en ik heb het hier dus een beetje opgefokt.

Mijn excuses alvast. Je krijgt nog Delirium. Met Silence. En dat allemaal voor 6 uur. Joehoe!

0: Ghetto Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Ziza, zo, het is 6 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Lotte Anneke.
11: Nog Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Nog 3 Belgen moeten thuis in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten er nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. Dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Stuyls is daar al en de aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, zegt hij.
12: Je merkt de zenuwachtigheid. Natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
11: De 2 Belgen vliegen na hun aankomst op Tenerife naar ons land, waarna ze gecontroleerd worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed gaat, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog wel enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin had aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. De ex-vriendin van 23 raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te zullen sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijke olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. Het schip zou daar later mogelijk ook ingezet worden bij een internationale missie om het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz te beveiligen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente er rond, zoals in Watermaal Bosvoorde.
13: Er zijn veel activiteiten van de Belle Époque.
14: Je kan een ijsje gaan eten, je kan op de springkasteel, je kan tekenen.
15: Oh, het is heel leuk, een hele mooie sfeer met de zon. Het is altijd leuk, dus het is plezant.
11: Het Irisfeest valt samen met de Europadag die de Schuman-verklaring herdenkt. Die verklaring vormde de basis van het moderne Europa. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken en tegen de avond stijgt de kans op buien nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser.
16: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
17: De beste muziek van 2000 tot 2009.
18: De jaren nul.
19: Sander Bruin.
3: We scheuren meteen stevig door Memory Lane zoals we dat in de jaren nul deden. Luid toeterend met Klaxons. It's not over yet. Een heel goede avond.
5: Je luistert naar Studio Brussel.

artiesten met hun muziek van het jaar 2000 tot 2009. Dat krijg je de komende twee uur op Studio Brussel te horen hier in de jaren nul. Zoals bijvoorbeeld onze elektronische held Erik Brits. Als je die nog eens live aan het werk wil zien, dan moet je op 15 augustus naar het Koninklijk Paleis voor de Brussels Palace Open Air van Haga.

ben de voorbije 2 weken op vakantie geweest naar Griekenland, maar het eiland Mykonos, waar Fleet Foxes hierover zingt, heb ik geskipt helaas. Was dat een fout? Wrong. Misschien wel, volgens Depeche Mode, of het was bewust van mezelf om nog eens terug te kunnen keren naar de zon. Wrong. Dave Gahan van Depeche Mode heeft wat te vieren vandaag, want de man die is jarig. Wrong. Of hij dat nu wil of niet, bijna pensioenleeftijd, hij is 64 geworden vandaag. Wrong. Hit hit hoera voor Dave Gahan van Depeche Mode.

Gisteren was het Wear Your Merch Day. Die dag draagt iedereen met trots hun favoriete bandshirt. Ik heb er een hele goeie van Justice uit de tijd van dit nummer van deze Phantom Part 2. Ik heb alweer een mooie suggestie voor een cd van de jaren 0 die nog eens een extra play van jou verdient dit weekend. Ik heb het over All Killer No Filler van Sum 41. Kwam gisteren 25 jaar geleden uit

In de jaren nul werd er werkelijk gezongen in alle mogelijke talen, zoals het West-Vlaams van Flip Collier of het Frans van Star Flam. Dat was zo'n typische artiest waarvan je in de lessen Frans in het middelbaar de teksten op je bord kreeg om ze dan te gaan analyseren. Terwijl, eerlijk waar, geen woord begrepen we daarvan, ook al was het dan hip en trendy.

0: Maar in mijn tijd dachten leerkrachten, we gaan cool doen. We gaan ze eens wat Starvlam laten lezen. La Sonora was dat. Zometeen Moloko.
1: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Mediamarkt. Mediamarkt wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Ik zal het nooit luidop zeggen, maar we denken het allemaal. De jaar 0 was de allerbeste periode voor Muse. Hysteria was dat. Dit is Bob Sinclair, een soort waarzegger uit de jaren 0. Die had toen al door dat hij hoop moest verspreiden met zijn muziek. World, hold on. En hij is jarig morgen.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieve Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
6: Op domein Tuijbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music. Life is music.
8: Studio Brussel.
9: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De supporters van Club Brugge hebben zelf kritiek op het gedrag van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen tijdens de wedstrijd op Anderlecht. Het parket opent een onderzoek voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger van de club ook laten verhoren. En dat vinden supporters wel vreemd, zegt Frederik van Eno van de Local 78, de grootste supportersclub van Club Brugge.
10: De supportersfederatie wil zich eerst en vooral distancieren van alle gedrag die eigenlijk leidt tot haat. Dat is iets die niet kan. We zijn een familie waar dat alles en iedereen ook welkom is. We gaan ook moeten kijken wat het onderzoek uitwijst. Ik betreur dat onze voorzitter hem daar moet gaan voor verantwoorden. Als iemand anders iets uitsteekt, dan kan je daar toch onmogelijk zelf voor verantwoordelijk gaan gesteld worden.
9: Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land en medisch onderzocht worden. Als ze in orde zijn, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe Hongaarse premier tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde toen een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert bekeek de beelden.
11: De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
12: Eén Magyar Peter.
13: Fogadom.
12: Fogadom.
11: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement.
9: In de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigt op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te kunnen blijven. Vanavond en vannacht bewolkt, hier en daar nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op buien, dan nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Oprit en terras op jouw maat? Hearthstone. Zo steengoed voelt buiten.
14: Studio Brussel. De beste muziek van 2000 tot 2009.
15: De jaren
14: 0.
15: Sander Bruin.
16: Het komende uur krijg je vibes, vibes, vibes. Of zoals we het in de jaren 0 noemden, fun, fun, fun. Dit is Dada Live. Welkom op de zaterdag.
14: Je luistert naar
15: Studio Brussel. Live is music.
5: Music.

Geen Zweedse ballen, maar wel Zweedse beats van Dada Life. In mei 2008 scoorde Madonna een dubbele whammy. Haar toen gloednieuwe album Hard Candy vloog recht naar de nummer 1 spot bij de best verkochte albums. Het was haar 10e nummer 1 album al. En ook met deze single samen met Justin

0: komt altijd binnen. Jason Statham met Hurt You.
1: Studio Brussel.
0: De eerste week van de maand mei is helaas niet altijd een vrolijk moment. Het is een week waarin we te veel mooie mensen al zijn verloren in de geschiedenis. Onze collega Christophe Lambrecht herdenken we ondertussen al 7 jaar lang. Met Christofvlees en frietjes, dat is toch elk jaar een mooi moment. Ook al is het ook ergens triestig. Groot was ook onze shock toen we deze week veel te plots afscheid moesten nemen van een andere collega, van Hans Otte. Voor altijd onze commissaris O op Studio Brussel. En in diezelfde week herdenken we ondertussen al 14 jaar Adam York van Beastie Boys, die in 2012 overleed aan kanker. Een van mijn favoriete Beastie Boys tracks maakte die in de jaren nul. Een open letter to NYC.
1: De jaren

0: wachten op die laatste klop. Komt-ie. Is dit van Triggerfinger. Zornik is toegevoegd aan de affiche van Manerok deze week. Dat gaat weer heerlijk nostalgische jaren nul gevoelens naar boven brengen deze zomer.
1: I gotta ask. Liefste mensen uit AB, liefste mensen. Hoe gaat het er ondertussen mee? Ik wil jullie

zorgen hier op de radio voor de zon met de Little Samba van Ugly Duckling. Carl Hyde van Underworld is morgen jarig. Daarom nog eens met veel plezier 2 months off van Underworld.

The Funeral van Band of Horses. We hebben in de jaren nul ook iets moeten begraven dat toen gigantisch groot was, namelijk Napster. Napster was een service waarmee we allemaal illegaal muziek downloaden en Metallica vond dat niet zo tof. Die hebben heel wat rechtszaken aangespannen, met succes ook wel. Die oorlog van Metallica met Napster is begonnen in mei van het jaar 2000. Dit is Saint Anger van Metallica.

Ook Bono is jarig morgen. Hij wordt 66. Hit, hit, hoera. Beste Bono, we vieren dat met dikke, vuile beats. Want zo ging dat in de jaren nul. Alles klonk vettig en vuil. En slecht. Maar op een goede manier. Straks krijg je de mooie beats van vandaag in Ons Geniet ervan, dames en heren. Let's go!

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. 29 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn ook de twee Belgen die nu nog aan boord zijn van dat schip. Na aankomst in Eindhoven gaan zij meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Het schip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
6: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
5: De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven omdat zij de regels heeft overtreden. Op sociale media is er namelijk een video gepost waarin de Israëlische kandidaat in Wenen in verschillende talen oproept om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor één artiest of één lied mag niet. Na de waarschuwing is de video verwijderd. Over de deelname van Israël zelf is er ook dit jaar veel te doen wegens de massamoord in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. De eerste halve finale in Wenen is dinsdag. De grootste supportersclub van Club Brugge keurt het gedrag af van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen richting supporters van Anderlecht. Het parket heeft een onderzoek geopend voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger laten verhoren. Je hoort Frederik van Eno van supportersclub The Locals 78.
7: Ik kan uit zekerheid zeggen dat Club Brugge Foundation, de supportersfederatie, dat we er eigenlijk alles in het werk stellen om dit te gaan weren in het stadion om bewustmakingen te gaan doen. We moeten positief gaan supporteren voor onze eigen ploeg. Allee, stel je voor dat hierdoor een arrest komt dat wij wedstrijden achter gesloten deuren gaan moeten gaan spelen. Dat zijn enkele die hier de oorzaak van zijn en dat is iets dat ontoelaatbaar is.
5: En vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Sint-Truiden. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel. Temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.
8: We gaan genieten van die laatste zon voor we de avond induiken. En dat komt helemaal goed hier met sets van Portex en Kleptoon. Dit is Oens. Welkom.
3: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music.

En welkom daar op je zaterdagavond. Hopelijk heb je wat kunnen genieten van het weer. Oh, doet goed, Arizona. Ik ga proberen die vibe hier helemaal door te trekken. Heel de avond lang, want je zit bij ons. Dat zijn de beste beats non-stop. En ik heb wat nieuwe tracks voor je mee. Onder andere van Madouji, van Polkang Brender. Ik heb ook veel festivalnieuws en ook wat feesttips. En bezoek natuurlijk van onze Oens resident Portex. En straks na 10 uur iets zot. Een exclusieve mix van Klepto. Hij heeft gisteren een nieuw album gedropt. En dat gaat hij zelf aan je voorstellen tijdens Oens Invites. Na 10 uur dus. Voilà, ik ben er klaar voor. Het wordt nog een lange avond voor mij, want ik ga straight nog door naar The Fuse. Ik mag daar gaan openen voor Narciss en X-Club. Maar de eerstkomende uurtjes nog hier met jou. Heel fijn dat je erbij bent en welkom bij ons.

MG, Rhythm is a Dancer, de Brusselse MG op je radio. En hey, we blijven in België, want ik heb John Noceda voor je klaarstaan met My Desire. Die staat in de playlist omdat die staat op een Soulful Sessions. Dat is een heel fijn open-air festivaletje. Het is wel volledig sold out, maar de line-up is ook echt super, super mooi. John Noceda dus, Faisal en Bibi Sek, die gaan daar back-to-back in afsluiten. Maar ook Jeroen de Lodder, die speelt daar met Kenny Montana liever. En ik denk dat die nu ergens bezig zijn. En alle festivalgangers, er is daarna nog een gratis afterparty in Ampère. Ik weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, maar... er is een afterparty, maar straks nog veel meer partytips. Het is John's nieuwste, My Desire.

0: Dus bijvoorbeeld Aro back-to-back met Otis, Bibi, Sek, Josh Baker, Fenric, Oppie dan, maar ook Up the Stus, Chris Tussy.
1: Studio Brussel.
0: Hij heeft eventjes geleden een zotte edit gemaakt van Bobby Co. Je hoort hem wel een paar keer passeren in zijn set. The one and only Chris Tussy.

in Vorst Nationaal. Ik ben zo set dat ik er niet heb kunnen bij zijn. Maar gelukkig heeft Babber deze heerlijke edit gemaakt. Unreleased wel nog altijd. Maar ik kan hem straks misschien wel gaan horen in de Fuse. Want daar speelt hij vanavond back-to-back DC Noises.

voel me precies een kind dat voor het eerst naar school gaat op 1 september. Want jawel, ook bijtasje is al klaargemaakt en gepakt. De outfits liggen ready, want volgende week donderdag dan begint Horst Arts and Music Festival. Het is het derde jaar dat ik ga. Ik ben echt zo verliefd op dat festival. En dit jaar hebben ze het ook iets wat anders eraan gepakt. Want er staan bijvoorbeeld geen zotte grote headliners. Maar wel vrienden van het festival met toch wel een grote focus op lokale Belgische DJ's. En dat is heel mooi natuurlijk. Long live the scene. 14 tot 16 mei op de Aziatsite in Vilvoorde. De mensen van Horst die waren trouwens woensdag ook aanwezig bij Thomas en Radar. Dat kan je herbeluisteren via VRT Max. Er staan heel veel goede namen op, zoals bijvoorbeeld Takuya Nakamura, Daphne, DTM Funk, Su Sobrino, Laura Violi, Left to Early Bird, Le Motel. Maar eentje waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk, dat is deze DJ Twisha.

course is deze Used daar ook bij. Heeft een editje gemaakt eventjes geleden. Stond gratis te downloaden op Soundcloud. Deze Talk of the Town. Maar er komt dus feest op Rampage Open Air. Net zoals Bird Dog, Arcando, Primate en Sub Focus. Dat zijn de headliners. Maar ook tof nieuws, want er zijn deze week ook nieuwe namen aangekondigd. Zoals Ria Code, Burr Oak, Crump Pit, DJ Die, Dria, Jewels Blue, Blackback Sudley en John Casey. En tickets voor Rampage die zijn trouwens nog beschikbaar. Dus als je van drum en bass houdt en geen plannen hebt dat weekend,

0: met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Studio Brussel, live.
3: Frank Brenner, dichter Nieuw-Dubberuik.

Oens & Vibes. En dat is niet zomaar, want die man heeft een nieuw album uit. Straks bij Oens & Vibes speelt hij heel dat album exclusief voor jou in de mix. Dat is voor straks na 10 uur. Maar eerst na 9 uur, dat is niet meer zo heel lang, krijgen we nog bezoek van onze Oens Resident Vortex. Ik heb zo ook nu de nieuwe van Amber Broos voor je klaarstaan, maar eerst... Jeff Nice, die heeft deze heerlijke zomer-edit gemaakt van DJ Flavors. Dit is

0: Met de vocals. Dat is eigenlijk een goede vriendin van haar die dat heeft ingezongen tijdens Chinx. Staat ook op heel wat mooie Belgische festivals. Hè. Sunrise bijvoorbeeld. Ook Austin's Beach Festival, Tomorrowland, The Day Before Tomorrow. Ja, doe maar op, doe maar op. Maar deze week ook heel erg fijn. Nieuw top festivalnieuws voor ergens midden deze zomer.
1: Studio Brussel. The party never stops.
0: Want Hangar, dat ken je wel. Dat is een grote festival. Is op korte tijd in de vaste waarde geworden. Met een zotte event op iconische plaatsen. In en rond Brussel. En ze blijven maar gaan. Want hun festival afgelopen weekend is nog niet afgebroken. Of ze kondigen nu al een hele mooie grote primeur aan. Deze zomer keren ze terug naar het Koninklijke Paleis op 15 augustus. En ze doen dat met een volledige unieke back-to-back tussen Boris Brejcha en Eric Prydz. Dat is dus nog nooit eerder gebeurd, met andere woorden. We spreken echt van een wereldpremière in Brussel. En tickets die zijn vanaf maandag 4 uur te koop. De pre-sale die is al aan de gang als je ingeschreven bent natuurlijk. Via de e-mails van Hangar. Maar ik gok dat zoiets heel erg snel uitverkocht gaat zijn. Twee dikke namen in Brussel. En dat voor het Koninklijk Paleis. Twee koningen, Boris Brejcha en Eric Prydz op 15 augustus.

blijft een goeie, hè? Blijft binnenkomen. Opus van de Eric Brits. Ze gaan back-to-back. Allee, Eric Brits dan met Boris Brecht op 15 augustus op Hangar. Victor die vraagt, hey, wil je iets van de subs draaien? Wel, ik kan dat doen, maar na 9 uur.

0: Bros. Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
3: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festivals!
2: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
3: Oké, we gaan weten!
0: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: Brussel. Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Canarische eiland Tenerife maakt zich op voor een grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zal in de vroege ochtend aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. En daarna zullen de opvarenden met opblaasbootjes naar de wal worden gebracht en moeten ze zo snel als mogelijk naar de repatriëringsvliegtuigen. De 2 Belgen aan boord kunnen mee met een Nederlands toestel. Wanneer is nog niet duidelijk, vertelt Matthias Tuils ter plaatse.
7: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat ze met een Nederlands vliegtuig zouden worden gerepatrieerd, maar dat vliegtuig is nog niet vertrokken. Wat wel zeker is, is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, de kalme zee en bijna geen wind, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
6: Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen van 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Hij wil zo voorkomen dat Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK als eventuele nieuwe Britse premier de strijd voor onafhankelijkheid van Schotland zou tegenhouden. Reform UK was afgelopen week de grote winnaar van de lokale verkiezingen. Ook in Schotland won Farage veel zetels. De Schotse nationale de partij van Swinney is wel opnieuw de grootste. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand Sint-Truiden. We gaan naar Brugge bij Peter van den Bents. Wat een kwartier gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
8: 1-0 de voorsprong voor Club Brugge. Nu Seys die nog een keer uithaalt. Maar het was wel een matige start van Club Brugge. Niet vooruitgestuurd door de heroverde leiderspositie van een week geleden. Maar eerder een flauw begin. Tot dan ineens een goede diepe bal van Mechelen. Voorbereid het werk van Solis. En Tresoldi legde die in minuut 12. De eerste doelpoging, eerste bal tussen de palen in doel. En zo dus Sint-Truiden nummer 3 in het klassement. Inderdaad op achtervolgen aangewezen. Al vroeg in de wedstrijd. Want inderdaad net iets meer dan een kwartier onderweg. En 1-0 voor Club Brugge.
6: Dank je Peter. En Tender, de laatste van de degradatie-play-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen, bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
9: Straks een setje van Oens Residence Vortex, maar beginnen doen we met de subs. There is another chance.
5: Je luistert naar
0: Studio Brussel.

0: Rhythm, you never got hell of a verse,
1: isn't it?
0: You know my thing, word.
2: Sammy Virgie met Slow Dan. The man who is always smiling. Die mens die ziet er echt doodgelukkig uit. En je kan die lach gaan spotten op Doer Festival. Vrijdag 17 juli, dan staat Sammy Virgie daar. Ondertussen is de zon bijna weg. Ik weet het niet goed, ik sta in de studio. Maar het was wel een goed feestje vandaag in het zonnetje op Playlabel. Dat is een open air en Place d'Or. Met mooie line-up. Young Marco, Ans, Shoplifter, Back-to-Back Uno's. Maar ook met deze Palm Strikes. Heeft eventjes geleden een remix gemaakt van Damn Funk. Met sampletje in. Van Christine and the Queens. Dit is Girlfriend.

Play-label dat op een airtje dat bezig is aan plaatsen door. Die heeft nog een dikke naam uitgenodigd. Deze Lean Vinehell. Dikke house legend. Maar hij gaat daar back-to-back met Young Marco. Ik vind dat een interessante combinatie. Maar zot cool. Ben jaloers als je daar bent. Dit is It's Just House of Debris. En ondertussen is Portex zich hier ook aan het installeren. Dat gaat er iets steviger aan toe. Dus hou je vast aan de tak.

0: De heerlijke house tunes van Lee & Winehouse. It's just House of Dupree. Hey Portex.
1: Hey, dag Valerie.
0: Heb jij wat kunnen bijslapen?
1: Ik ben ondertussen wel bekomen.
0: Oh, goed, goed om te horen. Studio Brussel. Valerie Wijnands. Ja, jongen, het is wat geweest ook, hè. Ieder weekend was het van, internationaal, België. Wat heb jij allemaal weer gespeeld?
1: Ja, het was een leuk april. We hebben, denk ik, 10 shows of zo gehad in die maand. Dus was alles op elkaar. Wat wel leuk.
0: Ja, zo gaat dat, hè.
1: Ja, het is altijd plannen.
0: altijd lekker druk. Maar ik heb begrepen dat je ook een weekje vakantie hebt gehad.
1: Ja.
0: Allee, vakantie. Ben ik zo met twee vingers zo vakantie aan het...
1: Ik had bewust mijn agenda vrijgehouden om eens een week eigenlijk gewoon in de studio te zitten. Mm-hmm. Een beetje te focussen. En er zijn 5 platen uitgekomen. Dus
0: okay.
1: Productieve week.
0: En je gaat die platen spelen?
1: Ik ga er wel een paar van spelen. Er zit ook een speciale remix mee waar ik ga afsluiten.
0: Ja. Dus... Ik had wat gespot op je Instagram.
1: Ja.
0: Gaan we het al verklappen of gaan we het als surprise houden?
1: We zullen het straks...
0: Ja, dat is goed. We gaan het als surprise. Dus je moet gewoon blijven luisteren naar de set van Portex dus eigenlijk. Wat heb je dan voor de rest nog meegenomen? Wat ga je spelen voor ons?
1: Ik ga een paar nieuwe platen. Ik had wel leuke promos over gekregen. Voor de rest ga ik een beetje scrollen naar de platen die ik op het moment echt gewoon top vind. Dus.
0: Alright, goed.
1: Het gaat stevig zijn.
0: Ja? Welke BPM starten we?
1: 152.
0: Dus. Oké, goed. Dat is pittig. Let's go. Dit is Portex op zaterdagavond bij ons. Studio Brussel. The party never stops.

0: Portex voor jou in de mix met een eigen tune dat hij aan het spelen is.
1: Ja, het is een nieuwe tune. Het is mijn volgende release.
0: Wauw.
1: Een collab met MCYL. En hij gaat ook op Slash uitkomen. Dat is het label van Kiki.
0: Wauw, goed bezig. En je hebt denk ik ook nog een plaat van Kiki zelf ook mee, hè?
1: Die gaat net niet erna. Er gaat nog eentje tussen zitten, maar het is een nieuwe van Kiki ook.
0: Oh, zeg.
1: Die komt er zelfs nog in.
0: Lucky you. Release op het label van Kiki en dan ook allerlei unreleaseplaten krijgen.
1: Ja, dat is een leuke samenwerking dan. Wisselwerking.
0: Heerlijk. Goed. Portex voor jou in de mix.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Studio Brussel, live.

0: keihard gewerkt. Van de one and only Kuls natuurlijk.
1: Ja, vandaag zelfs nog.
0: Vandaag? Heb je hem vandaag gemaakt?
1: Ik ben er deze middag aan begonnen.
0: Amai.
1: Namiddagje. Ja,
0: hoe lang ben je inderdaad eigenlijk zo bezig aan een track maken? Ja, niet zo lang dan.
1: Goh, soms gaat dat heel rap. Nu ga ik nu dit een uur kunnen of 5, 6, maar het is nog niet klaar. Maar...
0: Dit is nog niet klaar, ja, oké. Okay. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat...
1: Een beetje de fine-tuning, maar ik vond het wel zwaardig om te testen.
0: Ik denk dat het wel een aanmerking komt voor een goede zomer-anthem om te spelen. Of een goede closing track.
1: Wel, we waren van plan om... ja, kozen ze ook vrienden binnen Tomorrowland. Dus van hem eens op te sturen en eens te kijken naar
0: aha.
1: Wat hij zelf van vindt. Dus we zullen het zien.
0: Het zou handig zijn in plaats van een free downloadje op Soundcloud.
1: Ja,
0: het
1: zou wel leuk zijn.
0: Hey, zeg Pieter, ik hoop dat je een beetje op kracht bent gekomen. Want binnenkort is het weer gas geven. Hè? Waar sta je nog allemaal?
1: Deze maand hebben we, als ik het goed heb, Gladiolen.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we Club Vedette afsluiten. Dus dat gaat wel leuk worden. Verder deze zomer hebben we Austin Beach. Zelf wel goed denken wat we in België nog hebben. We gaan wat...
0: Tomorrowland bijvoorbeeld.
1: Tomorrowland.
0: Misschien een festivaletje in Boom.
1: Dus, ja, misschien. Nee, de atmosfeer daar is echt ook weer top, Sam.
0: Hey, heerlijk, je bent supergoed bezig, Portex. Ja, het is niet meer zo heel lang. Wij doen zelf door tot eind mei. En ik heb eventjes gespiekt, dan kom jij nog één keertje langs als laatste om het seizoen hier af te zetten. Dus we zien je binnenkort.
1: Voilà.
0: Dankjewel, Portex.
1: Dankjewel, tot ziens.

Sam Elford die daar aan het headlinen was. En die krijgt hem gewoon op je radio. Hij speelt ook trouwens op Contraire Open Air. Dat is op zaterdag 18 juli in het OLT in Antwerpen. Dit is een collab dat hij samen gemaakt heeft met Kyle Starkey. I want you to know. Ik heb eigenlijk geen idee of dat hij al uit is. Ik heb eventjes geleden wat unreleased tracks gekregen van Kyle. Dus misschien wel een unreleased op je radio.

Contrer en Kellis Starkey, die kan je dan weer gaan spotten op Paradise City Festival. Maar het is ook feest vanavond. In de Fuse, om exact te zijn, want daar staat Narcis, maar ook X-Club. Babber in DC Noises sluiten daar alles af en ik mag nu zo meteen gaan openen. Dus het is in de Fuse, ze doen straks.

0: Ik hoop ook dat je een enorme desire to stay hebt, want het gaat hier nog goed worden bij ons. Zo meteen na het nieuws van 10 uur, dan is er Ons Invites en dan krijg je Klaptone. Die heeft een volledig nieuw album gemaakt en dat gaat hij zelf aan elkaar mixen. Dus straks na 10 uur Klaptone hier bij Ons Invites.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Kools, Artbad, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Klaptone, Led Vaki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
4: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
3: Huh?
4: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
5: Onwaar.
4: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
3: Ah, oei, ja.
4: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music. Life is music.
8: Studio Brussel.
9: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Ja, Stefan Bos in Boedapest, wat valt je daarop?
10: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
9: Dank je, Stefan. Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen in 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Ja, Peter de Krobbelen, waarom doet hij dat?
11: Ja, hij wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK te snel af zijn. Want Farage heeft van de week in de lokale verkiezingen veel zetels gewonnen. Ook in Wales en ook in Schotland. De Schotse nationale partij van Swinney is wel nog altijd de grootste, maar heeft wel zetels verloren. En volgens Swinney is Farage misschien wel op weg om premier te worden en dan ziet hij de Schotse onafhankelijkheid, zijn droom, niet realiseerbaar, want Farage is dat niet genegen. Dus zegt Swinney, snel werk maken van die onafhankelijkheid.
9: Ja, de Britse premier Keir Starmer blijft kritiek krijgen na de slechte resultaten van zijn Labour-partij. Opstappen doet hij niet, zegt hij, maar er is nu wel een eerste uitdager opgestaan.
11: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
9: Peter, dankjewel. De twee Belgen die nog aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaan ze meteen naar het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Het cruiseschip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
12: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
9: sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de derde in de stand als Sint-Truiden. Peter van den Bent in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: 2-0, dat is de voorsprong voor Club Brugge. Dat twee keer scoort aan het begin van elke helft. En telkens bij de eerste kans de begin van de match van Club was aarzelend. Trissel die scoorde na 12 minuten. Daarna was Club Brugge heer en meester dominant. En de controle over de wedstrijd. En was er ook nog gevaar via Stankovic Forbes. Twee grote kansen van Hans van Aken die hij niet benutte. Sint-Truiden kwam helemaal niet in het stuk voor. En dan bij het begin van de tweede helft. Flater Taniguchi afgestraft door Forbes voor 2-0. En zo lijkt Club Brugge op weg om drie punten te pakken. En de druk opnieuw te leggen bij eerst achtervolger Union. We spelen natuurlijk nog wel een dik half uur. Maar Club 2-0.
9: Peter, dankjewel. En Dender, de laatste van de degradatieplay-offs, zal tweede klasse Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu twee keer tegen Dender. Het weer nog, vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen en tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Studio Brussel. Valérie Wijnands.
0: Kleptoon gaat een uur lang voor jou in de mix. Ja, die man moet ik niet meer aan je voorstellen natuurlijk. Al decennia lang in de scene en hij gaat nog steeds goed. Want gisteren heeft hij een nieuw album uitgebracht, Wanderer. Binnenkort start hij ook bij de nieuwe residency op Ibiza. En binnen twee weken kan je hem gaan spotten op Extrema Outdoor. En nu een uur lang voor jou in de mix. Dit is Kleptoon.
8: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

Classified. Binnenkort kan je hem spotten op Extrema Outdoor. En zijn nieuwe album Wanderer kan je sinds gisteren streamen. Dit was Klepto in de Mix. Herbeluisteren kan via WRT Max.

0: Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. En de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Kroeble.
2: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
1: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van, ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
1: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
4: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en Club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
1: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel. Temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig. Later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is er vanavond een groot volksfeest geweest na de edaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een einde gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement zijn tienduizenden mensen bijeengekomen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos in Boedapest luisterde mee.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
1: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is binnen zijn partij al wel een eerste uitdager opgestaan, vertelt Peter de Krobbelen.
3: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
1: En de Schotse premier John Swinney heeft verklaard dat Schotland onafhankelijk moet worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Dat is in 2029. Swinney wil Nigel Farage zo te snel af zijn, want hij ziet een onafhankelijk Schotland niet zitten. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus en Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
1: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Clubaanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar hij vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4-0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is helemaal gedaan, maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
1: Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt met kans op wat nevel en tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag veel wolken met buien in de Ardennen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Aan de kust veel wind en veel frisser tot 15 graden. Vanaf de avond ook kans op buien in Vlaanderen. Zo, zaterdag 9 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Party never stops.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. En correspondent Stefan Bos luisterde mee.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
1: In Mali in West-Afrika zijn opnieuw tientallen mensen gedood bij aanvallen van een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Eerder deze week kwamen bij verschillende aanslagen van die terreurgroep ook al zeker 30 mensen om het leven. Die terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren in Mali en ze steunt ook rebellen die willen dat het noorden van het land onafhankelijk wordt. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Club Brugge aan de leiding staan en Sint-Truiden blijft derde. Wouter Franke, de trainer van Sint-Truiden, was ondanks de nederlaag toch tevreden.
3: We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. Omdat zij ook wel op dezelfde manier erin staan. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 2 uur. Goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Budapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In Parijs heeft de politie tientallen actievoerders opgepakt omdat ze deelnamen aan verboden manifestaties. Het ging om een uiterst rechtse betoging en een uiterst linkse tegenbetoging. De uiterst rechtse actie werd georganiseerd om een extreemrechtse activist te herdenken die in 1994 om het leven kwam nadat hij probeerde te ontsnappen aan de politie en van een dak viel. De betoging was dit jaar verboden omdat er werd gevreesd voor rellen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Sint-Truiden op de derde plaats staan en Club Brugge blijft aan de leiding staan. Brugge-speler Brendan Mechelen vond het een terechte overwinning.
2: We hebben met vertrouwen gespeeld vandaag en we weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit.